0: geen stap nemen. Ik heb honger, ik heb trek en het blijft aan me vreten. Mijn leven gaat goed, maar met muziek veel beter.
1: To the England Bank. I am the IMF. And I am the right and left. Love us rock. Leap up your fuck.